0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Oom Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanlaan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Tusong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Tusong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

Daar sê, dis my story vir vandag, ek moet uit hierso. Volgende aan die beurt 12 uur lees na so die nies en net na 12 keer DJ Sebastian saam met u tot en met 2 uur vanmiddag met die Midday Connection. Ek speel uit met oom Hansie daar van Blanco se musiekkeuse. So ek en u mag morgen selfde tyd, selfde plek wees, hoor, mooi bly.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Samsinheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: traveling for business or, you know, leisure. Red helps you save while staying connected. Join Vodacom Red today and experience rewards that move with you, you know. Everything you love and, you know, everything you love on any Red plan. Vodacom, further together. Well, there you have it. It's a brilliant one right there. And I told you about that. The Red one, you know. Yeah, Vodacom Red. Interesting initiative. It's a couple of minutes away from the hour. Let me see if there's a couple of messages coming, you know. My Heart, I love that song. Lakhmai Klaas, somebody says the following. Good day, my brother. What's happening?
1: Shabas, madag, madag, shabas, pani, in sy tortel Davy. So, ek hoop het gaat goed met jou.
0: Yes, sir.
1: So,
0: speek
1: ons enige iets van Judy Bouwse, nee, het kom van pani en Landy, en allemaal hier by die weerswinkel, nee. So, dis was ook nie een reenerige dag, nee. So, laat het goed gaan met jou, pani.
0: Ja, nee, ek hoor vir jou, pani, ek hoor vir jou, my broer, jy en jou tortel Davy. Ja, wat sê jy dierbare groete daar?
2: Middag, middag, middag, hola op. Ek was bietjie stil gewees, ja. Die hoppers in die huis is klaar wat dit so is. Ek wil net vir al ons senior burgers die golden things van wat allemaal deel gewees het van die tiende sy samenkomst by Van Riebeek Stadion, wat hulle sê. Hulle moet een geseende dag het en hulle moet mooi kyk achter hulle self.
0: Ja.
2: Hulle opgooi vir hulle een lekker ding in die licht, man.
0: Ja.
2: So wie vir hulle op een sklave dit so is. Sklave dit so is.
0: Ja, ja. Okay, let me play out with this one. I think I'm going to play out with this one. Yeah. Finally, this one is for you, my brother. Right after this, it's going to be time for the news. At about 2 o'clock in English.

0: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat

0: Goeiemiddag. Heerlijk. Ingeskakel. Eden FM. Paula Masse program. Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
1: Ik gooi om groot niggie, maar kom ons bring eens gauw voor Mr. Mario in.

0: We are getting ready for the 4:30 news headlines in isiXhosa, but kom ons maak gou eers draai dan Waslapiland hierdie netjie het vroeër deur gekom. Dit lyk na Antima.
1: Hola, hops, gedop.
0: Middag sê Antima.
1: Lang klaar.
0: Ja.
1: Maar ek is so besig, ek is soos die heuning by, so besig soos die heuning by. Maar groet al die Eden FM maaikies, die Dikkies maaikies is gegroet, Klein Braxie maaikies, en die Breakfast Ladies is ook gegroet. En jy moet een mooi dag het, Paula.
0: Lekker, Antima.
1: Nou lekker koud, koud die op jouw dag. En dat kom ik bij je liefde van Antima.
0: Onze eie Antima wordt zo lekker saamkeer hier op Eden FM Afternoon Drive. Ja, it is now exactly 4:30 and here is my colleague Sanazo Gua with your headlines in isiXhosa. Sanazo Gua.

0: Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jenis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
1: It's not exactly 25 minutes before the hour of 5. Ja, kom ons kyk gou wie is aan binnekant phone. Hartlik goeiemiddag. Goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive.
2: My eetan is my klaar, nou gaat ek nie maar wat in 25ste.
1: Bye bye. Baie dankie, jening by. My prachtige luisteraars, op hierdie stadium van die Afternoon Drive, sit ek hier baie emotioneel en met 'n groot knop in die keel. Ons weet van die moorde wat plaasvind daar in Gauteng. En van die bekende een van die bekende dames Tonto Elizabeth, ja, wat ook tragies haar lewe verloor het, maak groot opsla in die media. En dan is daar ook nou onlangs berig van 'n sewende liggaam wat ook gevind is van 'n vrou wat ook vermoor is. So, dit is die huidige situasie waar binne ons onsself bevind. Another woman's body has reportedly been discovered in Tembisa Kleiwel, Ikuruleni. So, dit is met groot skok en met groot hartseer dat ons hierdie nuus moet deel vir u.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Thank you very much, Anaza Gowa, for the headlines. For the mains. Hoe kan die headlines nou op 5 uur wel wees? Dat is jou manier, hè. Baie dankie, Anaza Gowa. Jy moet een mooi aankie verder veilig wees. Dus de Issie en Ankel Baba.
1: Goedemiddag, Paul. Goedemiddag, alles prachtige luisteraar. Paul, we wil jou baie dankie sê vir jou lekker muziek. Ik wil van Auntie Ma, Auntie Poppy, Auntie Millie, Auntie Monica, Mama Dina, El, Joanne en Doreen, en vir Pastor Mjelke, en Elise Kamper, en al my ander maatjes. Joanna van Wijk, een liefelijke dag toewens. De muziek is lekker in die karpola. Ik is zo spijt dat ik jullie gaan mis bij die langarmdans.
2: Ja.
1: Maar toen maar volgende keer.
2: Alsjeblieft.
1: Jullie met een prachtige dag hier met bij liefde was het te easy. En Anke Baba, lief jou Paula.
0: Love you. Bye. Baie dankie, sister Stacey en Anke Baba. Welkom bij die laatste half uur van my deel bij de

Ja, net toe ek begin lekker kry op hierdie dinsdagmiddag, is dit groet hy. 25 minute oor 5, want nou MJ is gereed met Ring in. Dit is een van my gunsteling programme hier op die liggawe van Eden FM, want MJ leer vir ons meer van een ding, en die ding sy naam is Technologia. Technologia. So ja, moet nie vir MJ mis tussen 5:30 en 6:30 hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. How about a bit of Tavares playing out, yeah? Heaven must be missing an angel. Yes, we busy warming up for the 18th of December. The 7th edition of the Black and White Old School Party coming to you live at Route 62.

In My Time op Eden FM, jouw stem in die paradijs en die tijd aangeskuif na so bykans 8 minute, 9 minute oor die uur van 10 uur op Eden FM. En ek kan vir jou sê, daar is net sekere klanke wat jou in daardie rustige bui of mood sit en hier is een van hulle. Geniet dit saam met my. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM.

Dat is jouw Seminary Paradise, dat is hier in FM. Baiba, welkom. Lekker om samen je te kunnen keer. En vertrouw jij, geniet die klanken samen. Dit is Dr. J.S., your love doctor, samen met jou 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag in jouw gezelschap. People Bryson met Lost in the Night. En kom ons gaan voort met net die beste klanken hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Gladys Knight. Prachtige klanken. Geniet het samen met mij.

Dit is, moet ek sê, old-time classic favorite op Eden FM. Nikita van Sir Elton John op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Oh.

Paradise hier in FM. We've only just begun. Dat is het lang gewonnen. Je geluisterd naar Glenn Jones. Was ook hard voor Koleski met Share My Love. En dan From Here to the Moon and Back. En veel meer klanken op jouw stem in het paradijs. Hier in de FM. Goedenavond en welkom. Ik is Jason Stanley. En jouw gezelschap. Bye bye. Lijkt om samen te kunnen kijken. 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag. En hier het even aan. Te brengen ze weer die beste love songs en slow jams. En geloof vertrouw dat jij elke oomblik van ons programma samen met mij geniet. Onze WhatsApp nummer 060-505-2693. 060-505-2693. Late Night Drive. En vertrouw dat ons die klanken samen met elkaar geniet. Oh nou, dus jouw radio. Dus ons radio. Dus Eden FM. Dus jouw stem in die paradijs. Dan weer daar de WhatsApp nummer 060-505-2693. Jij kan saamgezels, geef me een likeje. Say you, say me.